0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Berlijn vechten zeker 3 mensen nog voor hun leven. Ze werden geraakt door een auto die inreed op een mensenmenigte bij de Pride daar. In totaal vielen er 16 gewonden en 1 dode. De bestuurder van de wagen is nog altijd spoorloos. Die zou er mogelijk te voet vandoor zijn gegaan met een mes. De politie hoort ook dat er mensen neergestoken zijn. De burgemeester van Berlijn noemt de gebeurtenissen al een aanval op de vrije samenleving. De Pride was vreedzaam en voor een tolerant Berlijn, maar werd op een brute wijze aangevallen, zegt hij. Bondskanselier Merz wil de onderste steen boven en belooft de dader of daders hard te zullen straffen. In Kootwijkerbroek is een jongen omgekomen na een ongeluk met een quad. Hij is waarschijnlijk uit de bocht gevlogen, denkt de politie. Er was ook nog een tweede jongen die zei op de quad te hebben gezeten. Hij is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht, schrijft RTL Nieuws. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag blijft het bewolkt met soms een bui. Het wordt dan 19 tot 22 graden en het waait ook behoorlijk. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Bij de Pride in Berlijn is niet alleen een auto ingereden op een mensenmassa, er zouden ook mensen gestoken zijn, dat zegt de politie. De bestuurder van de auto zou met een mes weggegaan zijn en is nog altijd niet gevonden. Tot nu toe is er een dode en zijn er 16 gewonden. Een aantal van hen zijn er slecht aan toe. Bondskanselier Merz is woest en zegt er alles aan te doen dat het voorval goed onderzocht wordt en dat de dader of daders bestraft zullen worden. Ook de burgemeester van Berlijn kan er met zijn hoofd niet bij. Hij spreekt op X van een brutale aanval op de Pride die juist voor tolerantie en een vreedzaam Berlijn staat. In de regio rondom Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis uit vanwege naderende bosbranden. Tot nu toe zijn er al 200.000 mensen geëvacueerd. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Veel is verwoest, maar we zullen herbouwen en herstellen, zegt hij. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden kan het al regenen. Overdag wordt het overal bewolkt en kan er ook van tijd tot tijd regen vallen. Het waait ook behoorlijk en het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week interkerkelijk koor His Reflection.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De politie in Berlijn denkt te weten wie de bestuurder was van de auto die inreed op een mensenmenigte bij de Pride. Het gaat om een 21-jarige man die bekend is bij de politie en uit islamitische kringen komt. Ze hebben hem nog niet. Bij het incident kwam een vrouw om het leven en raakte 16 anderen gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De man zou na het ongeluk met een mes weggegaan zijn. De politie hoort van getuigen dat er ook gestoken zou zijn. Dat onderzoeken ze nog. Getuigen worden in de buurt opgevangen. De Duitse bondskanselier Merz wil de onderste steen boven en dat er een grondig onderzoek gedaan wordt. Het aantal mensen dat in Congo is gestorven door ebola loopt gestaag op. Volgens de regering hebben al ruim 1350 mensen een nieuwe variant van de ziekte niet overleefd. Die verspreidt zich snel en het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat er een vaccin van deze variant is. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden kan het al regenen, later vandaag kan het door het hele land. Regent het niet, dan is het bewolkt en het wordt niet warmer dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Tijdens de viering van de Pride in Berlijn is daar gisteravond een witte bestelbus ingereden op een grote groep mensen. Er zeker 1 dode. Van de 17 gewonden is een aantal er heel slecht aan toe. Er zou ook zijn gestoken nadat de dader tegen een boom reed en met een mes in zijn hand uitstapte. Op het moment dat het gebeurde waren er 100.000 mensen op straat. De politie is bezig met een klopjacht op de dader. Dat is een bekende van de politie. De 21-jarige Abdul B. zou een islamistische achtergrond hebben. En volgens media zat hij tot mei dit jaar in een jeugdgevangenis. Er zou worden overwogen een foto van hem vrij te geven. Nog eens 55.000 mensen moeten hun huis uit in de buurt van Bordeaux vanwege de bosbranden. Het vuur laait weer op, terwijl juist werd gehoopt dat de branden minder zouden worden, omdat de lucht vochtiger werd. Intussen heeft ook Duitsland de Franse hulp aangeboden, met onder meer een blusvliegtuig en helikopters. Dan het weer van Weer Online. Een bewolkte dag met buien vandaag, maar tussendoor is ook wat zon. Het wordt niet warmer dan 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Duitse politie is op zoek naar de man die gisteravond in Berlijn inreed op een groep Pride-bezoekers. Daarbij viel een dode, zeker 17 mensen raakten gewond. 8 zijn zwaar gewond, 3 zijn in levensgevaar. De dader zou uit islamistische kringen komen. Er is intussen een signalement en een foto van hem verspreid. De Duitse bondskanselier Merz noemt het incident in Berlijn een afschuwelijke daad. De burgemeester noemt het een brute aanval op de vrije en open samenleving. En dat na een vreedzame en kleurrijke Pride in de Stad van de Vrijheid, schrijft hij op X. In de buitenwijken van Bordeaux zijn nog eens 55.000 mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden. Door vochtige lucht en lagere temperaturen leek het even minder te worden, maar het vuur is toch weer opgeleid. Ook in Spanje moesten weer mensen worden geëvacueerd vanwege de bosbranden vlakbij Madrid. Dan het weer van Weer Online. Een bewolkte dag met buien, maar tussendoor is ook wat zon. Het wordt niet warmer dan 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister deze zomer naar meditaties en muziek uit het archief van Een Goede Zondag. Dames en heren, luisteraars, goedemorgen. Hartelijk welkom bij Een Goede Zondag op Groot Nieuws Radio. Fijn dat je luistert. Vanmorgen slaan we de Bijbel open bij Matteüs 11. En de vraag van Johannes of Jezus nou wel de Messias is, of dat er een ander verwacht moet worden. Een indringende vraag, zeker in deze lijdensweken. Dominee Peter Kos uit Ede houdt de overdenking. Maar we gaan eerst naar de Grote Kerk in Hasselt. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Dat belijden we met Psalm 25. God is onze leidsman in goede en kwade dagen. Dagen die een ieder van ons in zijn leven meemaakt. En dan hoop ik ook maar dat jij en ook ik met Psalm 25 belijden. Want gij zijt mijn heil, o Heer. Ik zal u iedere dag verwachten.

Psalm 25, waarin gezongen werd over God als leidsman in goede en kwade dagen. Een gezang over de leiding van God in ons leven is het bekende lied Al de weg leidt mij mijn heiland. Het is een belijdenis te midden van de storm van het leven. Want het belijdt, wat verlangt mijn ziel nog meer? Zou ik immer aan hem twijfelen die mij uitredt keer op keer? Ik hoop dat je, net als zojuist bij Psalm 25, ook dit kunt meezingen. Misschien zelfs met een gebroken stem. Want het leven kan gebroken zijn. En dan is het stemmetje maar iel. Maar dan toch, al de weg leidt mij mijn heiland.

We zongen de afgelopen twee liederen over de leiding van God en over God als leidsman. En als je dat zingt, dan denk je onwillekeurig aan al die beelden in de Bijbel waarin over God wordt gezongen als een burcht, een rots, een hoog vertrek, een zon, een schild en ook een schuilplaats. Dat laatste beeld wordt bezongen in het volgende lied. U bent mijn schuilplaats, Heer. U vult mijn hart steeds meer met een verlossingslied. Terwijl ik angstig ben, steun ik op u. Dat is de wijze raad van dit lied. Een wijze raad die we ook heel veel in de psalmen tegenkomen. God is ons een schuilplaats in gevaren. Zeker als we, zoals dit lied zingt, als we angstig zijn. Vandaar al die mooie beelden in de Bijbel. Herkenbaar voor ons en voor hen toen. Voor ons nu.

0: gaan luisteren naar de meditatie van dominee Peter Kos uit Ede. En als tussenzang horen we die heel bekende psalm, psalm 42. En die zingen we nu omdat de vraag van het hart naar God is: waar bent u? En die vraag wordt in deze psalm, psalm 42, indrukwekkend bezongen. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij in mij ontrust?
1: Goedemorgen. Dat het leven soms anders is als dat jij en ik zouden wensen of denken dat goed is, weten we denk ik allemaal wel. Er gebeuren genoeg dingen in deze wereld en in ons eigen leven die moeilijk en verdrietig en niet te begrijpen zijn. Een ruzie die je niet zelf hebt gezocht, of ziekte en verlies wat je overkomt, het kan je leven helemaal op zijn kop zetten. Of teleurstelling in mensen, of het leven kan je somber maken. En de machteloosheid om een situatie te veranderen kan je verlammen. Het leven valt vaak gewoon niet mee en er zijn zoveel vragen. En als je gelooft in de liefde, zorg en almacht van God, ja, dan wil dat niet zeggen dat je dat soort gevoelens en gedachten niet hebt. In de Bijbel lezen we genoeg voorbeelden van mensen die hun vragen, twijfels, verdriet hebben en dat vervolgens wel zeggen tegen God. Toch merk ik dat er veel mensen zijn die dat om allerlei redenen maar moeilijk vinden. Omdat ze zich dan schuldig voelen of dom. Of omdat er ooit gezegd is dat je dat niet hoort te doen. Of dat het ongeloof laat zien en ja, dan kan God je sowieso niet helpen. Of dat je denkt dat God toch niet luistert, want hij heeft het druk genoeg met veel grotere problemen. Herken je dat? Best wel jammer, omdat God juist zegt dat je alles tegen hem mag zeggen. En dat zie je mensen in de Bijbel ook doen. Grote mannen als David bijvoorbeeld in Psalm 42, die roept het uit: waarom vergeet u mij? Of de profeet Jeremia, die heel veel vijandschap krijgt en zich alleen voelt staan, oneerlijk behandeld, omdat hij gewoon doet wat God van hem vraagt. Een ander voorbeeld is Johannes de Doper. Volgens Jezus een groot en belangrijk man. Vol vuur had hij gesproken over de komst van de Messias en de noodzaak van bekering. En toen Jezus bij hem kwam om gedoopt te worden, wist hij: ja, dit is hem, dit is de Messias. Veel mensen waren bij Johannes gekomen en bekeerden zich van de zondige wet weg en lieten zich dopen. Ja, die Johannes had een grote, belangrijke, bijzondere bediening. Maar diezelfde Johannes, die wordt op een gegeven moment opgepakt door koning Herodes. En dat was omdat Johannes kritiek had op een huwelijk dat Herodes wilde aangaan en zijn vele wandaden. En daar zit Johannes, in de gevangenis. Hij kan niet meer prediken, hij kan niet meer dopen en hij kan niet meer doen wat God van hem gevraagd had. Hij snapt het allemaal niet. En dat doet hem twijfelen of Jezus nu wel de Messias is zoals hij verkondigd had, want het gaat anders als dat hij had gedacht. In Matteüs 11, vers 2, daar lezen we: toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? Johannes dacht, en hij was niet de enige, dat als Jezus de Messias zou zijn, dat zou dat betekenen dat hij met veel kracht en macht de Romeinen het land uit zou zwiepen en het koningshuis van David zou herstellen. Maar ja, dat is niet wat hij hoorde over wat Jezus aan het doen was. En sterker nog, hij zat als zijn aankondiger, zijn heraut, zijn dienstknecht zou je kunnen zeggen, in de gevangenis en moest vrezen voor zijn leven. Is Jezus wel wie hij dacht dat hij zou zijn? Of had hij zich nou heel erg zwaar vergist?

0: Als Jezus deze wat vertwijfelde of misschien wel geërgerde vraag van Johannes hoort, bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? Antwoordt Jezus, zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden zien en verlamden lopen. Mensen die onrein zijn door een huidziekte worden gereinigd. En doven horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Jezus was niet gekomen om met veel macht en geweld de Romeinen te verdrijven en het politieke huis van koning David te herstellen. Hij kwam voor iets veel groters en iets veel omvattenders. Hij was gekomen om de harten van alle mensen te veranderen, door ervoor te zorgen dat de zonde die alle ellende veroorzaakt niet het hoogste en het laatste woord heeft, maar God zelf. En hij koos om die reden om aan een kruis te sterven, zodat de mensen verzoend zouden zijn met God en zouden kunnen leven zoals God het altijd al bedoeld had. Een leven waarin je God lief hebt boven alles en de naaste als jezelf. Hij wilde dat er heling, heelheid zou komen in de door zonde beschadigde wereld, in door zonde beschadigde levens van mensen. En dat zijn weg Gods weg was, liet hij zien door onder andere mensen te genezen. Dat liet hij zien door aan armen, dat zijn mensen die beseften dat ze hulp nodig hebben om het goede leven te kunnen leiden, te laten zien dat er hulp is. Ja, dat is het evangelie, dat is het goede nieuws. Daar gaat het om. Met God komt het goed. Jezus antwoordt, wil Johannes helpen verder te kijken dan zijn eigen verhaal en omstandigheden. Hij daagt hem als het ware uit om naar het grotere plaatje te kijken van het goede nieuws. Jezus is inderdaad de lang verwachte Messias. Kijk maar naar de wonderen en tekenen die hij doet. Maar ja, het gaat om het behoud van alle mensen en dus het overwinnen van het kwaad dat mensen gevangen houdt. Je zou kunnen zeggen dat Johannes uitgedaagd wordt zijn eigen invulling van wat God zou moeten doen los te laten en te vertrouwen op het feit dat Gods weg goed is. Ook al is het anders als dat hij zelf denkt dat het zou moeten gaan. En ook al zou hij kunnen meemaken dat hij zelf in dit leven lijden kent, vragen heeft, het allemaal niet snapt en er misschien nog niet mee eens is ook. Ik denk dat we ons allemaal wel eens herkend hebben in Johannes. Zeker als het leven niet gaat zoals wij wensen of denken dat het zou moeten gaan. Gelukkig ben je, zegt Jezus, je zou dat een zaligspreking kunnen noemen. Gelukkig ben je als je geen aanstoot neemt aan Jezus. Omdat het anders gaat als dat jij wil. Maar je toevertrouwt aan hem die kwam om de wereld te verlossen van het kwaad. Zodat jij deel zult worden van een nieuwe wereld waar geen pijn, onrecht, rouw, tranen zijn. En tot dat moment mag je weten dat Jezus bij je is. Je vasthoudt en dat er niets is dat je kan scheiden van zijn liefde. Zelfs niet je vragen, zelfs niet de dood. Johannes de Doper, ja, die werd uiteindelijk gedood, onthoofd door Herodes. Verschrikkelijk. En tegelijk geloof ik dat hij toen bevestigd werd dat Jezus inderdaad de Messias is. Want hij kwam, was bij God. En ik vermoed zomaar dat toen zijn goede vragen niet meer zo heel erg belangrijk waren. Hij was thuis.
1: Dat waren de woorden van dominee Peter Kos. Als antwoord gaan we naar het Urker mannenkoor Halleluja. Daar is kracht in het bloed. Met als eerste regels, wilt gij van zonde en schuld verlost zijn? Daar is kracht in het bloed. Het is een lied uit de bundel van Johannes de Heer.

We gaan luisteren naar een lied over de genade van God in Christus en over het volbrachte werk. Daar mogen we deze weken extra bij stilstaan. Het lied heeft een korte titel. Heer Jezus, uw genade. De eerste regels luiden: Heer Jezus, uw genade is mij genoeg. Tot winst maakt gij de schade die ik verdroeg. In zwakte zal ik roemen. Het is volbracht en zo mijn onmacht noemen verborgen kracht. Ja, dat zouden we wel voor altijd wensen. Dat het roemen in het kruis van Golgotha en de woorden het is volbracht voor ons altijd een verborgen kracht is. Ik hoop dat dat voor jou zo is. Maar ik weet ook van de geestelijke worstelingen om in deze verborgen kracht te staan en te blijven staan. Laten we erom bidden en laten we ernaar streven. En laat in het leven van het geloof het volbrachte werk van Christus ons altijd weer mogen troosten. En inderdaad met het lied kracht mogen geven.

Het volgende lied is wat onbekend, denk ik. Het gaat over de roeping van de discipelen, juist ten tijde dat Johannes in de gevangenis verkeerde en gedood werd. Het heeft als titel Jezus die langs het water liep. Het wordt gezongen door Petrus in het land.

We gaan naar het Groot Nederlands Johannes de Heerkoor. Met weer een lied waarin gebeden wordt over de leiding van God in ons leven. Net als eerder in de uitzending, Psalm 25. En het lied Al de weg leidt mij mijn heiland. Nu zingen we Leid mij Heer, o machtig heiland, door dit leven. Aan uw hand, ik ben zwak, gij zijt machtig. Wees mijn gids in het barre land. Dat is een heftige uitdrukking, het barre land. En misschien zijn jouw omstandigheden wel zo. En dan mogen we bidden, leid mij Heer, o machtig heiland.

Dat was het lied over het barre land en het gebed om Gods leiding. Dan is het ook goed om geestelijk tot rust te komen. Soms is dat helemaal niet zo makkelijk. En daarom de aansporing in dit lied. U geeft rust, mijn ziel. Vrouwenzang uit Katwijk.

En met de vrouwenzang uit Katwijk zijn we bijna aan het eind van het programma gekomen. We eindigen weer met een geliefde psalm. Eerder in de uitzending zongen we psalm 42. En nu? Och Heer, och Heer, och werd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. Je kent hem, psalm 116. Ik neem afscheid, fijn dat je luisterde. Tot volgende week, Deo Volente.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken. Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is door de Duitse politie een foto en signalement verspreid van de verdachte die inreed op een groep mensen gisteravond in Berlijn. Het gebeurde tijdens een Pride-feest. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. met een islamistische achtergrond. Hij zou bij de politie bekend zijn. Die waarschuwt mensen niet zelf op hem af te stappen. Bij het incident in Berlijn met een bestelbus is een vrouw om het leven gekomen. Er raakten 16 mensen gewond. 3 zijn er slecht aan toe. Slachtoffers raakten ook gewond nadat de man uit zijn bus stapte en met een mes om zich heen stak. Bondskanselier Merz heeft gereageerd en noemt het een afschuwelijke daad. De Franse politie heeft 3 mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde, waar Bordeaux ligt. De 3 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en in de buurt van een sportcomplex. Afgelopen dagen waren ook al 2 anderen opgepakt. Eentje had, toen hij dronken was, struiken in brand gestoken. Dan het weer van Weer Online. Een bewolkte dag met buien, maar tussendoor is ook wat zon. Het wordt niet warmer dan 19 tot 22 graden. En dan zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

0: bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er wordt met mannenmacht gezocht naar de verdachte die inreed op een groep mensen gisteravond in Berlijn tijdens een Pride-feest. De politie heeft een foto van hem verspreid. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. Hij is bekend bij de politie en kwam vorig jaar vrij uit jeugddetentie en komt uit islamistische kringen in Berlijn. De verdachte gebruikte een bestelbus bij het inrijden op de groep. Een vrouw kwam daarbij om het leven. 16 mensen raakten gewond. De bus kwam tegen een boom tot stilstand. Daarna stapte de dader uit om te vluchten en stak met een mes om zich heen. Er waren duizenden mensen op straat aan het feesten na een Pride-optocht. De bosbranden in de omgeving van Bordeaux in Frankrijk hebben ervoor gezorgd dat al meer dan 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Voorlopig kunnen die ook niet terug. De brand is opnieuw opgeleid. En de brandweer krijgt hulp van het leger bij de bestrijding daarvan. Het is de grootste natuurbrand in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met buien, maar er kan ook af en toe even wat zon schijnen door 20 tot 23 graden. En dat is zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Na de aanslag op de Pride in Berlijn zullen bij World Pride in Amsterdam waar nodig extra maatregelen worden genomen. Dat zegt burgemeester Halsema. Een man reed in Berlijn gisteravond in een bestelbus in op een groep mensen. Een vrouw kwam daarmee om het leven en 16 anderen raakten gewond, van wie 3 ernstig. Premier Jetten noemt wat er in Berlijn is gebeurd op X een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Staatssecretaris Thiele van Emancipatie vindt het een afschuwelijke gebeurtenis. Er is een foto van een verdachte verspreid. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. Hij is een bekende van de politie en nog niet gepakt.

0: Ook in Spanje zijn grote natuurbranden. Gisteren brak er een uit ten noorden van Valencia. Het lukte de brandweer amper om er greep op te krijgen. 15.000 mensen zijn geëvacueerd, meldt een Spaanse krant. Ten westen van Madrid is ook een grote brand, waarbij een natuurgebied zo groot als 3 keer het eiland Texel verloren is gegaan. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen vallen buien. Tussendoor kan ook de zon even schijnen, door 20 tot 23 graden. Morgen eerst ook nog buien, daarna zonnig. En dan zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week interkerkelijk koor His Reflection.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft met afschuw gereageerd op de aanslag in Berlijn. Een laffe en brute aanval op mensen die vreedzaam bij elkaar waren om vrijheid, gelijkwaardigheid en het leven te vieren, noemt hij het. Premier Jette noemt de gebeurtenissen in Berlijn een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Komende week staat Amsterdam in het teken van de World Pride, met als hoogtepunt de Canal Parade op zaterdag. En vanwege de aanslag in Berlijn komen er waar nodig extra veiligheidsmaatregelen, zegt burgemeester Halsema. Ze kan zich goed voorstellen dat hier, behalve woede, ook zorgen en angst heersen naar wat er in Berlijn is gebeurd. In Almere is vannacht een zwaargewonde man gevonden naast een fatbike. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Flevoland. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept getuigen en mensen met een deurbelcamera op om informatie te delen. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen vallen buien. Tussendoor kan ook de zon even schijnen. Door 20 tot 23 graden. Morgen eerst ook nog buien, daarna zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaan.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de aanslag in Berlijn zijn geen Nederlanders gewond geraakt. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken na overleg met de Duitse autoriteiten. Gisteravond reed een man met een bestelbus in op een groep Pride-vierders. Een vrouw werd gedood en er zijn 16 gewonden, voor wie een aantal er slecht aan toe is. In het Haagse Zuiderpark is gisteravond een man aangehouden. Die werd door een getuige aangewezen omdat hij een andere man ernstig zou hebben mishandeld. Die werd door omstanders gereanimeerd. Ze vonden ook een andere gewonde man. Beide zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. In Rotterdam is vanmiddag een stille tocht voor de 18-jarige jongen die vorige week tijdens de Vierdaagse feesten werd doodgeschoten in Nijmegen. Volgens de familie was hij een toevallig slachtoffer van zinloos geweld. Na de dood van de Rotterdammer begon een crowdfunding voor zijn uitvaart. Die heeft al bijna 30.000 euro opgeleverd. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land. Tussen de buien door kan de zon even schijnen en het wordt zo'n 23 graden. Aan de kust iets koeler. Morgen eerst buien, daarna droog en zonnig. En dan zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Duitsland is iemand opgepakt die te maken zou hebben met de aanslag in Berlijn. Dat meldt de regionale zender RBB op basis van anonieme bronnen. Het zou iemand zijn die de Iraanse nationaliteit heeft. De politie heeft dat nog niet bevestigd, maar zegt wel dat de dader een aanhanger is van IS. Na de aanslag hangen bij het Duitse parlement in Berlijn de vlaggen vandaag half stok. Veel politici zijn geschokt door de gebeurtenissen. Bondsdagvoorzitter Klöckner zegt dat fanatisme, terrorisme en haat nooit voet aan de grond mogen krijgen in Duitsland. In Geesteren, Overijssel, is een statushoudersgezin opnieuw slachtoffer geworden van geweld. Deze keer ging hun auto in vlammen op, meldt regiozender Oost. Eerder werd hun huis al een paar keer vernield. Politie onderzoekt de zaken. De burgemeester heeft het gezin steun beloofd. Dan het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. Tussen de buien door kan de zon even schijnen. En het is zo'n 23 graden, maar aan de kust iets koeler. Morgen eerst buien, daarna droog en zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De Duitse politie heeft iemand opgepakt die misschien iets te maken had met de aanslag van gisteravond in Berlijn. Hij zou volgens een regionale zender in het bestelbusje hebben gezeten dat inreed op een Pridefeest. Het is niet duidelijk of de opgepakte man de enige verdachte is. Bij de aanslag vielen 1 dode en 16 gewonden. Het Amsterdamse festival Milkshake besteedt vanmiddag aandacht aan wat er is gebeurd in Berlijn. Om 5 uur wordt een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Het COC denkt dat de aanslag een poging was om te intimideren. Maar dat laten we niet gebeuren. We gaan nooit meer terug de kast in, zegt het COC. In Geesteren, Overijssel, is vannacht een auto van statushouders in vlammen opgegaan. En gedacht wordt aan brandstichting. Eerder dit jaar waren er al vernielingen aan de woning van het Syrische gezin. Dat woonde er toen nog niet, maar had het huis al wel toegewezen gekregen. De burgemeester noemt het nieuwe incident vreselijk. Het weer dan, van weer online. Vanmiddag trekken buien over het land met tussendoor ook af en toe zon. Het is 20 graden aan de kust tot 23 landinwaarts. Ook vanavond nog buien, net als morgenochtend. Morgenmiddag droog en zonnig en iets warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: met Blijde Klanken, Koor van de Week.
1: Deze week interkerkelijk koor His Reflection.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Bij de aanslag in Berlijn zijn veel meer gewonden gevallen dan tot nu toe bekend was. Het zijn er niet 16, maar 29. Sommigen zijn er slecht aan toe. Duitsland denkt dat de aanslag terreur was. De dader zou een aanhanger zijn van IS. De politie heeft hem nog niet te pakken. Er is wel iemand anders opgepakt. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander die sinds gisteren werd vermist, meldt een Italiaanse nieuwssite. Een vader dook vanaf een boot het water in om zijn zoon te redden, maar kwam zelf niet meer boven. De zoon is nog in leven. Het lichaam van de vader moet nog worden geborgen. Tegenstanders van een asielzoekerscentrum hebben meerdere huizen beklad in dorpen bij Den Bosch. Op de gevel staan scheldwoorden die gericht zouden zijn aan de bewoners. Ze zouden bekend staan als voorstander van het AZC. Er waren eerder ook al demonstraties tegen de opvang. Zo werd de A59 geblokkeerd. Het weer dan, van weer online. Er trekken buien over het land met tussendoor ook af en toe zon. En het is 20 graden aan zee tot 23 landinwaarts. Ook vanavond vallen buien net als morgenochtend. Morgenmiddag droog, zonnig en iets warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In Berlijn is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslag van gisteravond op een Pride-feest. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De herdenking was bij de Brandenburger Tor. Er waren honderden mensen, sommigen met regenboogvlaggen. Er is straks ook een kerkdienst en een tocht door Berlijn. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar de dader en houdt er rekening mee dat hij naar het buitenland is gevlucht. Andere Europese landen, waaronder Nederland, houden de grenzen daarom extra goed in de gaten. De dader zou een aanhanger zijn van IS. Hij wordt verdacht van een terreuraanslag. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in de stille tocht voor de 18-jarige jongen die deze week in Nijmegen werd doodgeschoten. Velen droegen een wit shirt met daarop zijn foto en er waren veel witte ballonnen. De tocht eindigde met het drie keer

0: bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Houd de lofzang gaande.

0: tientallen gewonden. De burgemeester van Den Bosch vindt het onacceptabel dat zeker 10 huizen zijn beklad met anti-AZC-teksten. Hij is bij sommige bewoners op bezoek geweest en zag dat ze flink zijn geschrokken. De daders hebben ook auto's en verkeersborden beklad. En dat allemaal tegen de komst van een groep jonge asielzoekers. De enorme bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk heeft al zeker 240 woningen verwoest. In het gebied Gironde hebben zo'n 220.000 mensen een veilig heenkomen moeten zoeken. Intussen hindert het vuur ook het verkeer. De snelweg tussen Bordeaux en Spanje is over een lengte van 60 kilometer gesloten. Het weer dan van weer online. Buien met soms ook zon. Bij een westenwind is het 20 graden aan zee tot 23 in het binnenland. Ook vanavond, vannacht en morgenochtend nog buien. Maar morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

0: De Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. De Duitse bondskanselier Merz heeft een update gegeven over de mensen die gisteren gewond raakten bij de aanslag op een Pridefeest in Berlijn. Hij zei dat niemand meer in levensgevaar is. Bij de aanslag vielen een dode en 29 gewonden. Ze werd omvergereden door een bestelbusje. De dader is nog niet gepakt. Zolang de bosbrand in Zuidwest-Frankrijk niet onder controle is, mogen de geëvacueerden nog niet terug. In de Gironde hebben 220.000 mensen hun huizen moeten verlaten. Omdat het vanaf dinsdag ook nog eens flink warmer wordt, kan het nog wel dagen duren voor ze terug kunnen. Toeristen wordt afgeraden naar de Gironde te gaan. Bij een brand in de gevangenis van Brugge zijn 4 mensen gewond geraakt. Een gevangene had zijn matras in brand gestoken. Daarop werd de hele vleugel met tientallen gedetineerden ontruimd. 3 cipiers hadden te veel rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis. Net als de gevangene zelf. Het weer dan, van weer online. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en enkele buien. Morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Gebaseerd op Psalm 42, als een hert dat verlangt naar water. We hoorden het Oosterwolds gemengd christelijk koor.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond op deze zondagavond. Je luistert naar Grootnieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 848. Vanavond een gesprek met Marco Dentoom over muziek van Solideo Gloria. En Edith Post bespreekt een van de lijfliederen van ons Blijde Klankenkoor van de week. His Reflection, waar zij dirigent is. Maar eerst een nieuwe versie van Leefje van Gods Trouw. En dat is toch, ik vind het leuk dat we dit ook mogen draaien van Christelijk Genemuiden Mannenkoor Stereo. Een uitvoering van dit lied staat ook op de cd die ze hebben uitgebracht naar aanleiding van de live uitvoering in de haven van Genemuiden bij het 750-jarig bestaan van de stad. Maar in de periode daarvoor hadden zij in een kerk al een opname gemaakt. En die wordt deze periode ook online beschikbaar op hun YouTube-kanaal. Net als meerdere opnames. Dus ga daar zeker ook een kijkje nemen. Het YouTube-kanaal van Christelijk Genemuiden Mannenkoor Stereo. Wij gaan luisteren naar die uitvoering van Leefje van Gods Trouw.

Bij de zomer horen ook zomerse melodieën. Musica Fantasia, we hoorden het sesto van The Music, instrumentaal. En daarvoor een nieuwe versie dus van Leefje van Gods Trouw door het Christelijk Genemuiden Mannenkoor Stereo. En nogmaals, kijk even op hun YouTube-kanaal voor die mooie nieuwe opnames. Ik ga straks in gesprek met Marco den Toom. Hij heeft een lied uitgekozen dat op een album van Solidea Gloria van Urk staat. Maar we gaan eerst luisteren naar John Rutter en de Cambridge Singers. Een Engelstalig lied, Wings of the Morning. Ook weer met zo'n zomers gevoel. En allereerst het christelijk jeugdkoor Joy uit Streefkerk. Laat mij zijn een instrument. MUZIEK

0: Wij gaan vandaag luisteren naar het lied Gebed. Het staat op het album Gebed om Genade van Solo Deo Gloria, het mannenkoor van Urk. En ik spreek erover met Marco de Dom. Marco, goedenavond.
1: Goedenavond, Hans.
0: Jij bent denk ik organist in dit stuk.
1: Jazeker, ja.
0: Jazeker. Ja. Is dat ook waarom je het hebt uitgekozen of ligt hier een ander verhaal?
1: Nee, helemaal niet. Ik denk wel dat het de eerste keer is geweest dat ik met Solo Deo Gloria een opname maakte.
0: Okay.
1: Dus Jaap en ik die kenden elkaar eigenlijk nog helemaal niet zo goed. Maar ik weet dat, dat die opname op CD en op DVD verscheen. Mm-hmm. En dat was toen net voor een vakantie. En toen die uit was, ik geloof dat wij de hele weg die CD in de auto aan hebben gehad. En op de terugweg weer, tot Zuid-Frankrijk aan toe.
0: Okay.
1: Dus door de berg heen, door alles. En daar heb ik herinneringen aan natuurlijk. En ik weet dat gebed, dat was het allersimpelste gebed. Heer, wees in mijn hoofd en in mijn begrijpen. Heer, wees in mijn ogen en in mijn blik. En op een gegeven moment, overal waar je maar bent, Heer, wees bij mij, want en dit en dat. Maar het eindigt dan heel indrukwekkend met Heer, wees met mij als ik stervend ga. Heer, wees met mij aan het eind van mijn leven. En ja, dus eerst heb je van die hele simpele alledaagse dingen.
0: Ja.
1: In de dingen die je doet, wees met mij. Maar dan, het laatste couplet, waar het op aankomt. Heer, wees met mij als ik ga sterven.
0: Ja.
1: En het is zo'n simpel liedje. Zo'n simpele setting.
0: Mm.
1: En juist die eenvoud. Jan Loosman zong het solo, weet ik me te herinneren. Een hele Ik moet nou geen belediging maken, maar een hele neutrale stem. In ieder geval niet opgesmukt, zeg maar.
0: Mm.
1: Jan zingt heel erg fantastisch, maar er zit geen opsmuk. Het is allemaal eerlijk. En daardoor geloof je wat hij zingt.
0: Ja.
1: En dat heeft altijd indruk gemaakt, zeg maar, van die plaat. Vandaar dat ik hem nu eens mee heb genomen.
0: Nou ja, goed. En in het kader van de zomerperiode is het natuurlijk ook hartstikke goed. Ik was wel even benieuwd. Stel nou dat je niet aan dit project had meegewerkt. Is dit dan ook het soort muziek dat je op vakantie mee zou nemen? Of was dit gewoon een samenloop van hey, tof, ik heb een mooi project meegedaan. Ik leg hem in de auto, dan ga ik hem in de zomer lekker eens even luisteren.
1: Nou, ik ben altijd wel van het luisteren van de dingen waar ik zelf mee bezig ben en zo, ja.
0: Ja,
1: ik ben altijd met oh, hier kan het nog beter, daar kan het nog beter, laat ik nog eens een keer luisteren. Dus ik luister veel naar mezelf om, zeg maar, dingen te verbeteren.
0: Je bent daar wel een uitzondering in, hè? Veel van je collega's zeggen, ik wil het niet meer horen.
1: Nee, als het uit is, dan heb ik dat vaak ook, dan geloof ik het wel.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik ben vaak net zo lang bezig met iets totdat ik er wel een soort van trots op ben.
0: Ja.
1: In allerlei vormen van gradaties dan wel te verstaan, hoor.
0: Mm.
1: Het ene ben je natuurlijk trotser op als het andere. Maar niet zozeer om het trots te zijn, maar wat ik de wereld in wil slingeren, dat wil ik graag mooi doen, zeg maar. Ja. Dus ik ben altijd aan het poetsen en aan het schaven. En dit was natuurlijk een van mijn eerste opnames met Soli. Ik was fan van Soli. Ik was dolblij dat ik daar in Bolsward achter dat mijn Tinnikerk orgel zat te spelen. Met allemaal geweldige muzikanten waar ik toen echt nog helemaal niet zoveel mee gewerkt had.
0: Mm.
1: Dus alleen daarom al draaide ik het misschien wel. En Helene, mijn vrouw, die was ook gek van deze plaat. Dus als ik het niet wil, dan zetten zij hem wel weer aan.
0: Okay.
1: Dus wij vonden elkaar hier wel.
0: Ja, dus ja. Dat is mooi. Heb je nog een goede herinnering aan die vakantie verder? Of zeg je, joh, dat is toch alweer zo lang geleden?
1: Ja, ik weet dat we ook wel andere muziek luisteren toen. Maar ik weet niet of dat per se groot nieuwsradio muziek is.
0: Nee, maar ja, goed, dat kan.
1: Helene zegt, als neem je toch iets mee van Laura Pausini? Ik zeg, nou, dat heb ik zelf ook al 20 jaar niet meer geluisterd. Dus daar weet ik niet zoveel meer over te vertellen. En dat is ook niet zo heel diepgaand.
0: Voor deze uitzending. Maar dat is dus wel muziek waar je graag naar luistert.
1: Nou, toen, ik luister dat niet naar, ik heb geen idee waar ze het over heeft. Dus ik luister niet naar haar teksten of zo, nee. Allemaal Italiaans. Ik luister dan vooral naar de arrangementen.
0: Mm.
1: Van joh, wat fantastisch, gaat hier dan een modulatie en zo. En zo luister ik. Maar eigenlijk is dat al jaren geleden. Ik luister nooit meer popmuziek of dat soort dingen. Dat heeft mijn hart niet. En laat mij maar lekker stuntelen met gebed.
0: Ja. Nou, dan laten we daar vanavond eens eventjes in meegaan. Gebed dus van het album Gebed om Genade van het christelijk mannenkoor Soli Deo Gloria van Urk. Marco de Toom, dankjewel.
1: Graag gedaan, dankjewel.

0: Heerlijk is uw naam. Prachtig gezongen door het Urker gemeentekoor Immanuel. Het lied daarvoor heet Gebed. Hoofdrol was er voor Jan Loosman. Natuurlijk begeleid door Solideo Gloria van Urker. Sprak erover met Marco den Tom.
1: Nieuwe blijde klanken.
0: Ik had het zojuist over het YouTube-kanaal van Christelijk Genuane Mannenkoor Stereo, maar ook het Christelijk Koor Jichtelui is op YouTube ernstig actief. Elke 2 à 3 weken verschijnt er nieuwe muziek en ik pak één van de nieuwe video's erbij. Het is een opname van Het Allergrootste Geschenk. Het is gefilmd tijdens het concert in de Grote Kerk van Dordrecht. En dat was in juni van dit jaar. Het is een uitvoering van een lied van Christian Verwoerd. En het heet Het Allergrootste Geschenk. Het zegt het volgende. Het allergrootste geschenk dat ooit aan mensen gegeven is, dat heb ook ik nu gekregen. Het eeuwige leven, de Zoon van God in mij. En ik zal die redder altijd prijzen. Die zo'n bezit voor mij verwierf. Het zal altijd bijzonder blijven dat hij vrijwillig voor mij stierf. En ik wil alles, alles aan hem geven. Omdat hij alles voor mij gaf. Mijn hele hart en heel mijn leven. Voor hem die alles heeft volbracht. Het allergrootste geschenk wordt gezongen door het christelijk koor Jichtelui. Onder leiding van Arjan Wouters.

0: Je zou het een bemoediging kunnen zijn voor iedereen die op vakantie is. Een rijke schat van wijsheid. Gezang 326. Het zegt: een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Heb moed, gij die op reis zijt, want daarmee kunt gij voort. Gods woord is ons een licht. En elk die in vertrouwen daarna zijn leven richt, die zal erin aanschouwen des Heren aangezicht. Nou, en daarmee is het ook voor degene die al op vakantie zijn geweest of niet gaan dit jaar. In elk geval was het een mooi lied. Het werd gezongen door het christelijk gemeentekoor De Lofstem uit Emst.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week interkerkelijk koor His Reflection.
0: Psalm 91 is er in diverse uitvoeringen. Een van de uitvoeringen wordt gedaan door het interkerkelijk koor His Reflection. En het is tot op heden de enige koor die ik die uitvoering hoor doen. Edith Post, jij bent dirigent van het koor. Ja. Wat is dit voor psalm? Goedenavond.
3: Goedenavond. Psalm 91 gaat over dat God een toevlucht is voor ons. En wij kwamen in aanraking met een mevrouw die teksten schrijft, Traida Bos. En ook wel eens wat melodieën. Zij had dit op melodie gezet met een bewerkte tekst. En die eigenlijk wel heel mooi was. En toen heeft ze aan Gerrit Koelen gevraagd: wil jij dit voor koor zetten? En dat is dus gebeurd. En ik vind het een prachtig bewerkte tekst en melodie die goed bij elkaar past. Mm-hmm. En niet zo heel lang nadat dat er is wel een paar jaar tussen geweest, geloof ik. We hebben een poosje laten liggen, dat stuk. En toen werd er een koorlid ziek. En die wilde heel graag dat dit op zijn begrafenis gezongen werd. En dat hebben we toen gedaan. En heeft het voor het koor natuurlijk wel, en ja, voor mij dus ook wel een beetje een dubbele, een diepere betekenis gekregen.
0: Ja.
3: Dus dat is wel heel bijzonder geweest. Ja.
0: Psalm 91, je zegt al waar het ook over gaat. Deze uitvoering, op de een of andere manier lijkt het nu ook wel echt aan His Reflection te kleven. Ook omdat ik er nergens anders hoor. Maar je zegt, dit voelt voor het koor ook echt wel een beetje als hun lied?
3: Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, het wordt nog wel eens, als wij een avond sluiten, wordt dat of een gedicht of een gebed, wat dan ook. Maar ook als dit lied. Mm. En normaal heeft het hele koor heeft altijd een map nodig met teksten en zo. Maar dit,
0: dit kennen ze gewoon.
3: Kunnen we gewoon allemaal wel gewoon wegzingen.
0: Ja.
3: Dus dat is natuurlijk ook wel mooi om af te sluiten. Wanneer ik schuil bij de Allerhoogste God, kan ik rustig slapen gaan. En dat is natuurlijk wel een hele bijzondere, rustgevende tekst.
0: Ja. Ja. Zou je het jammer vinden als er ooit een koor komt dat denkt, dit gaan we ook doen?
3: Nee. Nee hoor, nee.
0: Nee, het is gewoon een mooi lied.
3: Het is gewoon een mooi lied. En het is jammer dat het niet meer gezongen wordt door andere koren.
0: Ja. Dus. Nou, vanavond gaan we het gewoon luisteren. Zolang dit de enige uitvoering is het de enige uitvoering. Ja. Het is van His Reflection, Psalm 91.

1, fluitist is leuk. En 2 is soms nog leuker. Daar ruist langs de wolken werd gespeeld door Marjolein de Wit en Kees Alers. Zij werden vergezeld door Martin Zonneberg en een strijkorkest. Het lied daarvoor heet Wanneer ik schuil bij de Allerhoogste God. Het is gebaseerd op Psalm 91 en daarover sprak ik met Edith Post, dirigente van het interkerkelijk koor His Reflection, komende week ons Blijde Klanken koor van de week. Voor het nieuws van 8 uur gaan we luisteren naar Groot is uw naam door het christelijk mannenkoor Westerlauwers. En ik vertel je dat volgende week in het Heerlijk Loflied wij te gast hebben Peter Koetsveld, Hans van Blijdeveen, Jan Verhoef en Maria Knops. Het wordt weer leuk. Reageren doe je via de website grootnieuwsradio.nl/het Heerlijk Loflied. Een hele mooie avond gewenst en tot snel.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio-app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken. Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. De Duitse politie heeft de verdachte neergeschoten van de aanslag op een Pridefeest in Berlijn. Hij is dood. Er is uren naar hem gezocht en vanavond werd hij dan gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou een aanhanger zijn geweest van IS en eerder naar het buitenland zijn gereisd om zich aan te sluiten bij de terreurgroep. In Berlijn wordt al de hele dag gerouwd om wat er gisteravond allemaal is gebeurd. Mensen stonden stil bij de doden en 29 gewonden. Ze zochten troost bij elkaar bij de Brandenburger Tor. Bondskanselier Merz was bij een herdenkingsdienst in een kerk en legde bloemen neer op de plek waar de aanslag was. In het zuiden van Italië zijn 400 mensen met boten via zee geëvacueerd voor een natuurbrand. Het zijn vooral toeristen en strandgangers. De operatie is nog bezig en er moeten nog zeker 300 mensen in veiligheid worden gebracht. De brand woedt in de buurt van Foggia aan de Adriatische Zee. Het weer dan van Weer Online. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt met enkele buien. Morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In Duitsland is een einde gekomen aan de urenlange klopjacht op de verdachte van de aanslag op een Pridefest in Berlijn gisteravond. De politie vond hem in een buitenwijk van Berlijn en toen hij merkte dat hij erbij was, trok hij een mes en viel aan. De politie heeft hem toen doodgeschoten. De man zou gisteravond met een bestelbusje op bezoekers van het Pridefeest zijn ingereden. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. Het feest werd meteen gestopt en iedereen moest naar huis. Vandaag werd stilgestaan bij de aanslag. Duizenden mensen zochten troost bij elkaar bij de Brandenburger Tor. En er was een kerkdienst. In Den Bosch is vanavond een politieactie geweest, meldt Omroep Brabant. Er zou op straat zijn geschoten en agenten in kogelwerende vesten rukten massaal uit. Even later viel de politie een huis binnen, maar het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Er zou niemand gewond zijn geraakt. Het weer dan, van Weer Online. Vanavond en vannacht vallen er enkele buien. Ook morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig bij maxima van

0: bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. De burgemeester van Berlijn is trots op de politie die vanavond de verdachte van de aanslag op een Pridefeest vond. De verdachte verzette zich met een mes waarop agenten hem doodschoten. De burgemeester vindt het geweldig dat hij binnen 24 uur al werd gevonden. Bij de aanslag viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. De slachtoffers van de aanslag worden dinsdag herdacht in Amsterdam. Dat gebeurt 's avonds om 8 uur bij het Homo-monument bij de Westerkerk, meldt AT5. Volgens de organisatie is iedereen welkom om bloemen te leggen en een kaars te branden. Ook zullen er mensen spreken die bij de aanslag in Berlijn waren. Een Syrisch gezin in het Overijsselse dorp Geester is voor de zoveelste keer doelwit geweest van vernielingen. Vannacht ging hun auto in vlammen op, vermoedelijk door brandstichting. Dit voorjaar werden al een paar keer de ruiten van hun huis ingegooid, nog voordat ze kwamen wonen. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over. Het weer dan, van Weer Online. Vanavond en vannacht enkele buien. Ook morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Bij maxima van 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de dood van de man die verdacht wordt van de terreuraanslag in Berlijn is er geen dreiging meer, dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. Wel is er nog iemand in beeld bij de opsporingsdiensten, maar het is nog niet duidelijk of die iets met de aanslag op de Pride in Berlijn te maken heeft. In de Groningse plaats Sappermeer is een aardbeving gevoeld. Die had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen van mensen bij wie alles in huis begon te trillen. Bevingen in Groningen komen door gasboringen. Hoewel er al een tijdje geen gas meer wordt gewonnen, kunnen aardbevingen nog wel voorkomen. In Maden is aan het begin van de avond een man zwaar gewond geraakt na een val met een elektrische step, meldt Omroep Brabant. Waarschijnlijk ging het mis bij het oversteken. De man was niet meer aanspreekbaar en ligt in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een weg waar de afgelopen maanden 2 fietsers omkwamen. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Morgen eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Goed nieuws over de grote bosbranden niet ver van Madrid. Die zijn volgens Spaanse media na dagen onder controle. Wel zal het daar voorlopig nog blijven branden. Ten westen van Madrid is al 50.000 hectare natuur verwoest. Dat is een gebied zo groot als 2 keer de gemeente Amsterdam. Een steun in de rug voor de queergemeenschap. In Berlijn is de Brandenburger Tor verlicht in de kleuren van de regenboog. Dat is een dag na de terreuraanslag op de Pride in Berlijn. De man die de aanslag zou hebben gepleegd was een moslim-extremist die na een klopjacht door de politie is gedood. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca is opnieuw gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze vinden dat het toerisme op Mallorca uit de hand is gelopen. Er zijn zoveel vakantiehuisjes dat er minder plekken zijn voor de lokale bevolking om te wonen. Ook zorgen toeristen voor veel overlast. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Morgen eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: blijde klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds meer studenten willen via een opleiding bij de universiteit leraar worden. Volgens Dagblad Trouw zit het aantal universitaire lerarenopleidingen voor de basisschool en middelbare school flink in de lift. Het afgelopen jaar waren er bijna 14% meer inschrijvingen dan het jaar ervoor. Er is volgens een Duitse minister geen dreiging meer nu de man die verdacht wordt van de aanslag op de Pride in Berlijn dood is. Hij kwam om het leven bij een vuurgevecht met de politie. De opsporingsdiensten hebben nog wel een andere verdachte in beeld, maar het is niet duidelijk of die echt iets met de aanslag te maken heeft. Na dagen blussen lijken de grote bosbranden ten westen van Madrid onder controle. Volgens Spaanse media zijn veel vuurfronten nu ingedampt. Ook op andere plekken in Spanje zijn natuurbranden. In 3 regio's zijn 90.000 mensen geëvacueerd of ze zijn opgeroepen om binnen te blijven. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaan.

Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Amerika en Iran hebben gezegd dat ze elkaar tijdelijk niet meer aanvallen en daar reageert de oliemarkt meteen op. De olieprijzen die eerst nog hard omhoog gingen, zijn nu flink aan het dalen. Wat we daarvan precies bij ons gaan merken aan de pomp is nog even afwachten. Steeds meer studenten aan de universiteit zien zichzelf wel voor de klas staan. De krant Trouw schrijft dat het aantal inschrijvingen voor een universitaire leraaropleiding vorig jaar is toegenomen met ruim 13%. Dat is een opsteker voor basisscholen en middelbare scholen, want er is nog altijd een lerarentekort. In Berlijn is de Brandenburger Tor verlicht in de kleuren van de regenboog. Het is bedoeld als hart onder de riem voor de queergemeenschap. Zaterdagavond was er op de Pride in Berlijn een terreuraanslag met een dode en veel gewonden. De man die de aanslag zou hebben gepleegd is na een klopjacht door de politie gedood. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.